zonnetje. Allemaal niet zonder regenen. Hing op pillen aan. Lang, lang. Het valt voor. Lang. Het kreeg niet lang. Lang, lang, lang.